0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
3: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team, meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
5: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
4: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
2: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
6: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end. But you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
5: You had a big share in the win.
6: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
5: You ready for this intensity of the playoffs?
6: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
5: Looking forward for the match on Friday.
6: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
2: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee.

Vandaag aan de kust een mix van middelhoge wolkenvelden en veel zonneschijn. De wind wordt matig vanaf het noordoosten met mogelijk rukwinden tot 50 km per uur. Aan zee temperaturen rond de 19 graden, in het hinterland rond de 22 graden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Bornem hangen de vlaggen halfstok vandaag. Uit steun na het dodelijke ongeval met een schoolbusje en een trein gisteren in Buggenhout. 2 volwassenen en 2 kinderen overleefden dat niet. De kinderen kwamen uit Bornem. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Maar een autopsie op het lichaam van de bestuurder kan duidelijkheid brengen. Journaliste Rosalie Pieters.
4: Volgens het parket zal het toxicologisch onderzoek misschien wel dagen in beslag nemen, dus om te kijken of die man eventueel onder invloed was. Maar het zou bijvoorbeeld ook kunnen dat die man iets gekregen heeft, onwel is geworden.
3: Als de families akkoord gaan, komt er in Bornem ook een rouwregister. In Buggenhout en de school van de kinderen ligt er al één. Defensieminister Theo Franke waarschuwt voor besparingen op defensie. Dat deed hij in de HLN-podcast Rapport van de Wetstraat in aanloop naar de begrotingsgesprekken de komende maanden. Komt onder meer omdat regeringspartijen CD&V en Vooruit vinden dat er te veel geld naar defensie vloeit. Maar dat is niet terecht, zegt defensieminister Franke.
5: We besteden 3 euro per 100 euro belastingsgeld aan defensie. En sociaal zekerheid is 55 euro. De wereld staat in brand. Nu steken we eindelijk een beetje meer geld in defensie. Dus als er dan partijen zijn die zeggen dat is allemaal schandalig te veel en dan moet er allemaal terug af. In deze tijd dan moeten ze dat maar uitleggen aan de kiezer en dan zal het finaal de kiezer daarover oordelen. Maar dat lijkt mij bijzonder onverstandig.
3: Premier De Wever wil nog eens 7 miljard euro extra besparen. Meer dan 6 op de 10 werknemers planden nog geen vakantie voor deze zomer of vroegen dat toch nog niet aan op het werk. Dat heeft HR-bedrijf Atentia berekend. Professor arbeidseconomie Stijn Baert verklaart.
6: Het is traditioneel de periode waarin veel mensen op reis gaan, maar zeker niet iedereen. En dat heeft er dan alles mee te maken dat ze het gewoon aangenamer vinden. In de zomer zijn er minder vergaderingen. En daarnaast is het zo dat veel mensen natuurlijk een beetje uitstelgedrag hebben of altijd op hetzelfde moment met verlof gaan en er dan van uitgaan dat het wel in orde zal zijn.
3: Vooral mensen met kinderen jonger dan 12 jaar vroegen al vakantie aan, vooral in de tweede helft van juli. In Libanon zijn gisteren 31 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen, onder hen ook zeker 4 kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. 40 anderen raakten ook gewond. Volgens Israël ging het om een vergeldingsactie voor droneaanvallen van terreurorganisatie Hezbollah. Het Israëlische leger ging ook voorbij de gele lijn in Zuid-Libanon en dat is een schending van het staakt-het-vuren. Bijna 7000 Belgen hebben een ticket gekocht voor een van de WK-wedstrijden van onze Rode Duivels. Vooral voor de groepswedstrijd tegen Iran, maar zelfs ook al bijna 700 voor een eventuele finale. Het gaat wel alleen om de kaartjes die fans kopen.

0: You'd be surprised.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Start de dag beter met Peter.
1: We bouwen te vaak iets op om het nadien af te breken. Goedemorgen.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
3: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
2: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
4: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
2: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
5: Ja, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
6: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
5: Ja, ik word goed aangespeeld. Coach Olivier Kaart start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en ging ze binnen.
6: Ja, 16 punten.
5: Oh, moet altijd lukken.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
2: Noordzee Golf.

Vandaag aan de kust een mix van middelhoge wolkenvelden en veel zonneschijn. De wind wordt matig vanaf het noordoosten met mogelijk rukwinden tot 50 km per uur. Aan zee temperaturen rond de 19 graden, in het hinterland rond de 22 graden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
3: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team, meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
5: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
4: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
2: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
6: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end. But you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
5: You had a big share in the win.
6: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
5: You ready for this intensity of the playoffs?
6: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
5: Looking forward for the match on Friday.
6: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
2: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Noordzee Gold.
7: No, Harry, I'm singing second, man.
8: And a very exciting girl.
9: Yeah,
7: I'll bring that bass out, man.
9: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
7: You gotta be a special lady.
8: Let's get down on some harmony. Come on.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Île de la Demoiselle. En dan mag je vanavond voor de President's Cake. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs Geen de Koning in Astridlaan 12 en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, de Crystal Ship breidt het street art parcours in de Stad aan Zee verder uit. Meer info op de crystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het nieuws.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: 60 leerlingen van de Koninklijke Schaakring Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphons de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Presentatrice Martien Preenen is overleden, dat bevestigt haar familie. Die zegt dat Martien Preenen onverwacht stierf na een moedige strijd tegen pancreaskanker. Je kent haar onder meer als omroepster bij VRT, als presentatrice van showbizprogramma De Rode Loper of van Vlaanderen Vakantieland. Later werd ze gezondheidscoach. Martien Preenen werd 62, ze laat een man en een zoon en een dochter na. De Vlaamse Tanguy Taller is geland in ons land. Dat is de man die 7 jaar vast zat in een gevangenis in Cambodja. Hij kreeg daar levenslang voor drugsmokkel, maar pleitte zelf altijd onschuldig. En dus vroeg hij gratie aan de koning.
4: 2 maanden geleden hebben we een aanvraag gedaan voor de koninklijk, pardon. Het is iets wat nooit gebeurt in Cambodja, zeker niet voor een drugszaak. Dus de kans was zo goed als niet bestaand. En dan plots gisterochtend, 8:15, kwam er een officier zeggen van ja, je krijgt de pardon, we gaan naar huis vandaag. Het is nog niet goed doorgedrongen.
3: Zijn ouders, zijn vriendin en zoontje stonden hem vanochtend op te wachten op de luchthaven. De zware brand in een textielfabriek in Tubeke, die maandag uitbrak, is onder controle. Dat meldt de brandweer. Die blijft wel ter plaatse om na te blussen. Mogelijk zullen die bluswerken nog enkele dagen duren. Gisteren bleven de scholen en kinderdagverblijven nog gesloten. Vandaag zijn die wel open. Er kwam ook geen asbest vrij bij de brand. Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop. Deze namiddag wordt opnieuw warm bij zo'n 30 graden. Aan zee is dat 21 graden. Morgen en vrijdag wordt het zomers warm met veel zon. Opnieuw zo'n 30 graden. En dit weekend stijgt wel de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
0: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Schatje.
1: Ja?
0: We gaan toch een kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Zeg dat dan, hè.
0: Ik zei het
1: toch. Kom eens hier, weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Je luistert naar Noordzee Gold.

Theaterstudio James Ensor speelt de laatste twee weekends van mei het stuk Het bezoek van de dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
3: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
2: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
4: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
2: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
5: Wow, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
6: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
5: Ja, Courtois speelt. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
6: Ja, 16 punten.
5: Ja, moet altijd leuk.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
3: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

Hans Kools werd bij zijn debuuttournee Kools en Zonen vaak de reizende ster aan het comedy-firmament genoemd. Die titel is hij inmiddels ontgroeid. Na een tour van 145 shows en zo'n 65.000 bezoekers mag hij zich intussen een vaste waarde in het comedy-landschap noemen. Met zijn nieuwe voorstelling, Zolang de voorraad strekt, komt hij ook naar Oostende. En wel in het vernieuwde Kuszaal op donderdag 6 mei 2027. Noteer dit alvast in je agenda.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
3: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team, meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
5: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
4: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
2: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
6: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end. But you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
5: You had a big share in the win.
6: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
5: You ready for this intensity of the playoffs?
6: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
5: Looking forward for the match on Friday.
6: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
2: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

Holly Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Noordzee Gold. Vintage hits.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film L'Île de la Demoiselle. En dan mag u er vanavond voor de President's Cake. Dat in het kader van Cinema's Turk. Kinepolis vind je langs de Koninklijke Astridlaan 12 en de toegang bedraagt €9. Dan nog dit, de Crystal Ship breidt het street art parcours in de Stad aan Zee verder uit. Meer info op thecrystalship.be of in het toerismekantoor van Oostende. Tot zover deze dagklapper, straks ook nog het

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Premier Bart De Wever wil niet besparen op defensie, dat zegt hij bij VTM Nieuws. Aanleiding zijn de voorstellen van coalitiepartners CD&V en Vooruit. Die willen minder investeren dan gepland, onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen. Maar dat is voor De Wever niet bespreekbaar.
4: Wij hebben veel verhoogd voor defensie, maar ironisch genoeg zijn we er altijd de hekkensluiter mee. Dus mensen die denken dat daar veel kan op bespaard worden, dat zijn mensen die de geopolitieke realiteit niet echt goed doorgronden, denk ik. Die 2% voor defensie, die staan nu wel in marmer gekapt. Ik denk dat dat wel helder is. Daar zou eigenlijk zelfs nog moeten bijkomen.
3: De komende maanden gaat de federale regering op zoek naar nog eens 7 miljard euro besparingen. Er komt veel reactie op het overlijden van Martin Prene. Ze overleed gisteren aan pancreaskanker. Martin Prene werd 62. Je kent haar onder meer als omroepster bij VRT of als presentatrice van De Rode Loper. Collega Gina Lisa herdenkt een warme vriendin.
5: Voor mij is hij niet alleen een succesvolle presentatrice geweest, maar vooral achter de schermen had hij een heel verbindende factor. Die kon ervoor zorgen dat iedereen met elkaar praatte, iedereen elkaar respecteerde, dat er plezier werd gemaakt, dat er heel veel respect was altijd. En dat is misschien nog het schoonste, hè? Dat overstijgt misschien nog het talent dat ze had om te presenteren.
3: Na haar tv-carrière werd Prene gezondheidsbegeleider. Ze schreef ook 8 boeken. De gemeente Bornem opent een rouwregister na het dodelijke ongeval aan een overweg in Buggenhout gisteren. Daarbij vielen 4 doden, 2 volwassenen en 2 tieners die in Bornem woonden. Deze ochtend werd er ook al in het gemeentehuis van Buggenhout een rouwregister geopend, net als in de school van de jongens en de begeleidster. Je hoort directrice Jolien Roef.
6: We hebben er eigenlijk voor gekozen om echt een koesterplek in te richten en een eerste plaats waar onze leerlingen en onze collega's ook wel terecht kunnen. De families zijn ook uitgenodigd. Voor hun mag dit ook een plaatsje zijn, maar een plaatsje waar de leerlingen hun gedachten kwijt kunnen, hun kunstwerken kunnen meegeven, de teksten schrijven die ze willen en een plaatsje om even te kunnen stilstaan bij alles wat er gebeurd is.
3: De meeste leerlingen blijven vandaag thuis om te rouwen. De leerkrachten zijn wel aanwezig, maar geven geen les. In Londen woedt een grote brand in een Joodse supermarkt, dat melden Britse media. Het vuur brak uit in een opslagruimte. De brandweer kwam massaal ter plaatse. In de wijk waren er al verschillende brandstichtingen gericht tegen de Joodse gemeenschap. Of dat ook nu het geval is, is niet duidelijk. En als je altijd al eens wilde rondwalen in het Koninklijk Paleis, deze zomer kan je het gaan bezoeken. Van 3 juli tot 16 augustus gaan de deuren open na een renovatie die 2 jaar duurde. Je kan onder meer de troonzaal, de grote galerij en de tuinen bezoeken. Je moet wel reserveren en een ticket kost 10 euro. Als je niet kan wachten, dan vind je online al een virtuele rondleiding. Vanmiddag volop zon. Aan de kust is het zo'n 21 graden. Elders kan het lokaal 30 graden worden. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon bij maxima tot opnieuw 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien. Het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
3: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
2: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
4: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
2: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
5: Ja, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
6: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
5: Ja, kort goed aangespeeld. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren we daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
6: Ja, 16 punten.
5: Ja, moet altijd lukken.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Dit is Noordzee Gold.
3: The French are glad to die for love.

Wie de try-out voorstelling van Hans Solo en Warver Linden wil zien, is welkom op zaterdag 20 juni op uitnodiging van Comedy Oostende. Dat optreden vindt plaats in Vajamundo op de Zeedijk in Oostende en tickets kosten €16.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Morgen start Oostende voor Anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
3: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen dat eigenlijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team, meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
5: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
4: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
2: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
6: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end. But you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
5: You had a big share in the win.
6: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
5: You ready for this intensity of the playoffs?
6: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
5: Looking forward for the match on Friday.
6: Yeah, for sure. You know, excited to have the opportunity to try to close this one out.
2: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer, die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regionieuws.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
2: Noordzee Gold. Met een mooiste golden

Deze zomer pakt stad Oudenburg uit met trappen langs kapellen. Een gloednieuwe fietszoektocht die deelnemers meeneemt langs 14 karaktervolle kapellen op het grondgebied. De route van 32 kilometer combineert ontspanning met ontdekking en zet zowel bekende als verborgen erfgoedpareltjes in de kijker. De wedstrijd loopt van 15 mei tot en met 30 september. De fietszoektocht is volledig gratis. De brochures kunnen te allen tijde uit de minikapel gehaald worden en zijn ook te verkrijgen bij de toeristische infopunten.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Er is nu ook een derde verdachte aangehouden na de vechtpartij op de kusttram in De Haan zondag. Dat meldt het parket. Het gaat om een jongeman van 19. Gisteren werden 2 andere verdachten, ook van 19, al aangehouden. De politie is nog altijd op zoek naar de 4e en laatste verdachte. Bij de vechtpartij raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. CD&V wil meer middelen voor onthaalouders. In 10 jaar tijd daalde het aantal onthaalouders in Vlaanderen met bijna 20%, terwijl er al maar meer grote crashes bij komen. Je hoort Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers.
4: Er zijn diverse redenen voor. Aan de ene kant zie je dat veel onthaalouders van het eerste uur met pensioen gaan. En aan de andere kant zie je dat er nog maar heel weinig starten. En ook dat heeft zijn reden, namelijk dat de loon- en arbeidsvoorwaarden toch nog altijd veel minder zijn dan een kindbegeleider in een groepsopvang, in een crèche.
3: CD&V wil onder meer het loon van onthaalouders optrekken. Dat is nodig volgens de partij, want de kinderopvang kampt met een plaatstekort. En in Laos zijn 5 mensen levend teruggevonden die al een week vastzaten in een grot. Dat melden de reddingswerkers daar. Zij zoeken nog volop naar 2 andere vermisten. De groep was naar de grot getrokken om goud te zoeken. Ze kwamen vast te zitten nadat hevige regen plotse overstromingen veroorzaakte. Veel zon bij zo'n 30 graden, aan zee koeler, zo'n 21 graden daar. Morgen en vrijdag opnieuw zomers warm met veel zon en de maxima blijven rond 30 graden. Dit weekend stijgt de kans op buien, het wordt dan ook iets frisser bij zo'n 25 graden.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: schatje.
1: Ja?
0: Zeg, we gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Zeg dat dan, hè.
0: Ik zeg het.
1: Kom eens eens heren, weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
4: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

Er is nog één kiek bijgekomen, weet je nog wel, oudje? Die kiek van het grafje die jij van me kreeg, de rest van het

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag opnieuw niets dan zon bij een zwakke zuidoostelijke wind. Temperaturen morgen aan de kust rond de 25 graden. Ook vrijdag zonnig.

n'y a plus d'Amérique. Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur,

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
3: Het laatste kunstwerk, De Vier Elementen, op de luifel vooraan, is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
2: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
4: Well, obviously I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
2: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
5: Wow, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk scoren. Met veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
6: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
5: Ja, kort goed aangespeeld. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
6: Ja, 16 punten.
5: Oh, man, dat het leuk.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Oostende voor Anker, het grootste maritieme festival van de Noordzee, keert terug. Van 28 tot en met 31 mei duik je in de maritieme geschiedenis aan boord van de historische sloepen en driemasters. Onder het motto De Zee zorgt voor ons, wie zorgt er voor onze zee? Brengt het festival inspirerende initiatieven samen en hoe er gebouwd wordt aan een gezonde zee. Centraal punt van het festival is het Sint-Petrus- en Paulusplein. In de straten en op pleinen proef je volop de maritieme geschiedenis. Kom en beleef het maritieme erfgoed op Oostende voor Anker van 28 tot en met 31 mei.
1: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen donderdag opnieuw niets dan zon bij een zwakke zuidoostelijke wind. Temperaturen morgen aan de kust rond de 25 graden. Ook vrijdag zonnig.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Morgen start Oostende voor anker. Wim Obroek begeleidt het inhoudelijke luik met lezingen en activiteiten. Rond het thema Zorgen voor de zee.
3: Die zee staat onder druk. Klimaatopwarming, vervuiling, overbevolking, overbevissing. Er zijn heel veel problematieken rond die zee. Maar wij willen uiteindelijk, en dat is ook een mooie kans om dat op de hoogdag van de zee en al het maritieme te doen, is eigenlijk heel oplossingsgericht te gaan kijken naar die problematieken. En verschillende, ik vind dat een prachtig woord, stakeholders met elkaar te brengen rond die zee.
2: In de halve finale van de playoffs basketbal staat het 2-1 voor Oostende na een overtuigende overwinning tegen Aalst met 78-60. Assistentcoach Thierry de Klerk.
4: Ik denk dat we vandaag serieus veel beter verdedigd hebben dan de vorige wedstrijd in Aalst. Meer als een team, meer de focus op hun drive. En dat heeft vruchten afgeworpen.
5: De spelers scoren vlot. Op het einde krijgt zelfs iedereen spelminuten.
4: Ja, ik denk dat we de wedstrijd na drie kwart beslecht hebben. Of 25 minuten beslecht hebben. Ons tempo opgedreven hebben. En de wedstrijd in een goede plooi laten liggen. Zodat we toch wat spelers konden laten rusten.
2: Marcus Domesk scoorde 18 punten.
6: I thought we played pretty well early. Got a little sloppy at the end. But you know, I thought we played pretty well overall for 3/4 of the game.
5: You had a big share in the win.
6: Yeah, I thought my teammates found me a few times when I was open, and it's always nice when you hit the open threes.
5: You ready for this intensity of the playoffs?
6: Yeah, I mean, I've played in, you know, some big games before, and at the end of the day, basketball is basketball. So, you know, once you're on the court, you got 10 guys and the refs, so, you know, it's the same thing.
5: Looking forward for the match on Friday.
6: Yeah, for sure. You know, excited to have opportunity to try to close this one out.
2: Vrijdag is er de verplaatsing naar Aalst. De politie heeft al 3 van de 4 jongeren gevat die betrokken waren bij een vechtpartij op de tram in De Haan. 2 jongeren van 18 en 19 werden aangehouden en verschijnen vrijdag voor de raadkamer die oordeelt over hun verdere aanhouding. De derde komt vandaag voor de onderzoeksrechter. Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
3: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

soir.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: 60 leerlingen van de Koninklijke Schakering Oostende hebben hun diploma ontvangen. Ze namen deel aan de lessen van KOSK en mogen volgend jaar naar een hoger schaakniveau. In de halve finale van de playoffs basketbal won Oostende met 78-60 van Aalst. Het staat 2-1. In woonzorgcentrum De Duinpieper in Oostende is Alphonse de Klerk overleden. Hij was de oudste Belg en zou vandaag 109 jaar worden. Een Tunesiër die 7 diefstallen pleegde in Oostende is veroordeeld. Hij kreeg 2 jaar en 3 maanden cel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Het station in Leuven is opnieuw vrijgegeven. Deze namiddag werd het gebouw een tijd lang ontruimd door een bommelding. Maar dat was dus vals alarm. Het treinverkeer werd er ook stilgelegd en de bussen werden weggeleid van het station. Het treinverkeer van deze avond zal wel nog even verstoord blijven door het incident. In Buggenhout hebben de familie en de collega's van de overleden begeleidster een waken gehouden op de plek van het ongeval. Ze legde er onder meer bloemen neer. Gisteren werd daar een schoolbusje gegrepen door een trein aan een overweg. 4 mensen kwamen om het leven, onder wie ook 2 tieners. De gemeente laat weten dat er op 26 juni een herdenkingsmoment georganiseerd wordt. Premier Bart De Wever wil onder meer de VS niet tegen de borst stoten door nu te besparen op defensie. Zeker in deze onzekere geopolitieke tijden, dat zeggen experts. Aanleiding zijn de voorstellen van zijn coalitiepartners CD&V en Vooruit. Die willen besparen op defensie, onder meer door de NAVO-norm van 2% niet te halen. Maar De Wever geeft hen nu een duidelijk signaal. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
4: De premier vindt het bijna belachelijk dat hij zelf aan de NAVO zou moeten zeggen om terug te komen op een afspraak die nog maar vorig jaar gemaakt is om ons budget van de NAVO op 2% te houden. Dat wil hij niet. Je bent dan wereldnieuws. Hij komt dan in het oog van Donald Trump en de VS. Die kan dan militair gestraft worden en ook in de zakenwereld waar de premier toch ook denkt dat er toch nog zaken te doen zijn met de VS.
3: In de zoektocht naar miljarden voor de begroting zouden onder meer de ziekenfondsen minder geld krijgen. En er wordt ook gekeken om het remgeld bij de dokter op te trekken. Rode duivel Thomas Meunier is klaar voor zijn 3e WK voetbal. Dat zei hij in een interview met VTM Nieuws. Meunier bereidt zich op dit moment voor in het oefencomplex van de Duivels in Tubeke. Het is nog altijd een enorme eer om voor ons land te spelen, zegt hij.
5: Professioneel voetballer zijn en in de nationale ploeg te zijn is gewoon een droom. Er zijn vele spelers die op mijn plaats willen zijn. En ik ben daar met de 26 beste spelers van de natie. Dus voor mij is dat echt niet een mirakel, maar echt een droom.
3: Op Roland Garros staat Hanne van de Winkel in de 2e ronde van het dubbelspel. Ze won met haar Australische partner van een Frans duo in 3 sets. Het werd 6-7, 6-1 en 6-3. Van de Winkel kan zo haar nederlaag van gisteren in het enkelspel een beetje wegspoelen. Het is trouwens haar debuut op Roland Garros. En in de ronde van Italië heeft de Deen Mikael Valgren de 17e etappe gewonnen. Zijn eerste zege in een grote ronde is dat. De Noor Andreas Leknesund werd 2e, de Italiaan Damiano Caruso 3e. De Deen Jonas Vingegaard blijft aan de leiding in het klassement. Vanavond en vannacht helder, het koelt af tot zo'n 16 graden. Morgen zonnig en tot 31 graden. Ook vrijdag veel zon en tot 32 graden. Vanaf de namiddag stijgt de kans wel op onweer. Ook tijdens het weekend kans op onweersbuien en rond 27 graden dan.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

Oh, I wish I was in the land of cotton.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het kunstwerk De Vier Elementen van Oscar Jespers op de luifel van het Kurzaal werd gerestaureerd. Schepen Nico Geldhof.
3: Het laatste kunstwerk De Vier Elementen op de luifel vooraan is nu gerestaureerd, gerenoveerd. Maar het is zo dat het gebouw zelf zit eigenlijk vol met kunstwerken. Denk maar aan de Delvaux-schildering, dat de meeste mensen wel kennen. Maar uiteraard is er ook bijvoorbeeld de glasramen in de loungebar van vroeger, van Jo Maas. En als je ziet, overal in het gebouw hangen er wel kunstwerken of hangen er beeldjes. De laatste jaren heeft NV Eco, die eigenlijk de eigenaar is van het gebouw, daar tijd en geld in gestopt. En nu, na al die jaren, is het eigenlijk klaar. En eenmaal het concertgebouw, de zaal van het Kurzaal Oostende, het Casino Kurzaal, zal opengaan, dan zijn ook alle kunstwerken eigenlijk terug in ere hersteld.
2: BC Oostende versloeg Aalst met 78-60 in de halve finale van de play-offs. Coach Dennis Woegerer.
4: Well, obviously, I'm happy with the intensity on defense. It's the playoffs. It's the semifinals. It's game three, and it's not always pretty. But this is, I think, the intensity you need to bring that is expected. And if you have an officiating crew that calls it even and gives both teams a chance, then usually the better team wins, and that was us today.
2: Haris Bratanovic zat goed in de match en scoorde 16 punten.
5: Wel, heel blij, heel opgelucht. Ik denk dat we winnen met een heel leuk score. Om veel vertrouwen naar Aalst te gaan vrijdag. En dat is het belangrijkste, denk ik. Van vrijdag afmaken, hopelijk.
6: In dat eerste kwart, in die eerste minuten, scoor jij vlot 6 punten?
5: Ja, kort goed aangespeeld. Coach Olivier Foucault start met een kleinere line-up. Vorige wedstrijd hebben ze ons verrast daarmee. Deze wedstrijd waren daarop voorbereid. Dus ja, heb ik mijn ding gedaan en werd ik aangespeeld onder de ring en gingen ze binnen.
6: Ja, 16 punten.
5: Oh, maar altijd leuk. Hè?
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

geen deur heeft. Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven. En je vraagt, ben je trouw? Zeg ik nooit.

thoughts we used to share, I now keep alone.